0: eerst zwak op, leer die mooiste zeer. De Seiritein van Eden, direct aan ons gegeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Lederik City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Als ik munt in viool stref, het my ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

0: Tijd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

Ja, lekker sommer dan liggen keier en mense, ek wonder, het sy nou een streepie bygekry op die levensjaar? Nee ja, kom ons gaan aan, Bonnie Tyler, nou die dag oorlede op 75-jarige ouderdom, en Liesel Peters bring een tribute aan Bonnie Tyler.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, morgenoggend 9:00 kan julle weer saam met my kuier en dan is het natuurlijk naweek. Ja, man. Geniet jou dag op kantoor, bly veilig en gaan groot daar waar jy is. Bye bye.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaterbiekie. Geef mij nog een biekie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaterbiekie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

was ze aan mijn rok. Gezien een vrouw in de pakjes, diezelfde bok. Zij zoek een beetje vroom, vroom, petrol, trap. Zoek een beetje zoen, zoen, loopt zij glad. Doe het

0: Owen Susak, Blanke Vick Interfield.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Dit was Lea met Volman. Prachtige ene dag van Lea. Volgende DJ Ossewa met 100 bewonderd.

Lekker een, ek groei jou voete, nou lekker gejuk. Die volgende een gaan om net so lekker laat juk. Die flipper, sun and shine, strand van San Jose.

0: Internet Radio met Style.
1: Kyk, die flippers, die mag maar sing, want regtig waar, hulle is so gemakkelijk. En ek hoop jy het dit terdege net. Die volgende een is ongelooflik mooi. Corlia en Roan de Toei met Barcelona.

skyns voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Hierdie lied van Connie de Villiers, wat ek nou gaan speel, het op sy eerste plaat verskyn. En ongelukkig het ek die plaat nie nou by my nie, maar ek moes uit my kop uit nou probeer dink wat die titel was van hierdie lied.

Martorierei. Kraak onder skoene wat geen ander hart of thuis kon sken.

Tyd om af te sluit hier op Gaan Groot Radio. Kom ons maak klaar met nog ene van Koenie de Villiers. Die naam daarvan, heel gepas vir oulaas. Van my, Marius Brits, dankie dat jy my ingenooi het om saam met jou te kuier en lekker slaap.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

hier is ons grond. Er is een verbond met die vader. Ze vat naar mijn hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou mijn kreet.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

Hi almal, my naam is Sean George van Alive in Kaaps en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.